is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: getting gloomy, no.
1: Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans.

Brigitte met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Opnieuw een schietpartij in Brussel. De zesde al in amper 3 dagen tijd en de derde in de wijk Sint-Gilles. Daar werd met een automatisch wapen geschoten op een kruispunt, bevestigt de burgemeester. Er raakte niemand gewond. Die schietpartijen kaderen mogelijk in het drugsmilieu, want het drugsgeweld in Brussel klinkt al maar luider. Binnenlandminister Quentin gaat vandaag naar Sint-Gilles. Er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timeo gaat, die in juni verdween. Je hoort Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
2: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat identificatieproces ook een effectief resultaat oplevert.
1: Timeo verdween met zijn vader. Die is nog altijd spoorloos. En sport op het WK hockey hebben onze Red Panthers niet kunnen winnen tegen Argentinië. Ze bleven steken op 0-0. De Panthers waren al zeker van de halve finales, maar eindigen door het gelijkspel pas als tweede in hun groep, waardoor ze overmorgen in en tegen Nederland moeten spelen voor een plaats in de finale. De dag begint met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

moet zo ergens midden in de jaren 80 geweest zijn dat deze Mental As Anything Live It Up werd opgenomen. Welkom bij Melinda FM, de vroege vogels met Mike.

aanbod aan animatie en dergelijke meer. De picknick in het park die vindt dus zondag aanstaande plaats van 11:30 tot 17 uur. En dit in het Leopold 2 Park in Nieuwpoortstad. De toegang tot het park en alle animaties zijn gratis, maar moet je wel voorzien van je eigen picknick. Volledige programma kan je terugvinden bij nieuwpoort.be/picknick in het park.

0: Vogels met Mike. Elke werkdag tussen 6 en 8.
1: Let's get it started in here.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

En een gezellige dag vol ontmoeting, plezier en ontdekking. Schrijf dan maar in je agenda zondag 13 december, want dan is het terug tijd voor de vrije tijdsmarkt in de tuin van de Scharpoort. En dit tussen 10 en 17 uur maak je dan kennis met het uitgebreide vrije tijds- en verenigingsaanbod in Knokke-Heist.

wel een van de grootste hit geweest van Chic met Le Freak. Vandaag zijn we dinsdag 25 augustus en we keren terug naar 25 augustus 1991. De Amerikaanse atleet Carl Lewis verbeterde toen het 2 maanden oude record op de 100 meter sprint met 0,04 seconden en bracht het toen op 9,86.

Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

Werk van Boyzone met The Picture of You. Straks Sabine Tiels, die het zal hebben over haar tegenpool. We hebben ook nog werk mee van Level 42 en deze Dean Lewis.

0: over.
1: De tegenpolen met de Sabine Tills. Uiteraard de muziek nu uit de jaren 70 voor het eerste uur af te sluiten. We hebben gekozen voor eentje uit 1979. Earth, Wind and Fire with the Emotions. En hier is Boogieland. Wij komen terug na het nieuws van 7 uur.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Er is gisteravond opnieuw geschoten in Brussel, voor de 6e keer al in amper 3 dagen tijd. Het gebeurde gisteravond in Sint-Gilles. Volgens de burgemeester werd er op een kruispunt geschoten met een automatisch wapen. Er raakte niemand gewond. De dader is gevlucht. Net als bij andere schietpartijen wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Binnenlandminister Quintin gaat vandaag naar Sint-Gilles. Er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timeo gaat die in juni verdween samen met zijn vader. Je hoort Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
2: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En na zich op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat identificatieproces ons ook een effectief resultaat oplevert.
1: De vader van Timeo is nog altijd spoorloos. De tweede verblijfstaks is in het binnenland vaak duurder dan aan zee. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In Gent en Leuven bijvoorbeeld betaal je zo'n 2000 euro per jaar, of liefst 350 euro meer dan vorig jaar. Journaliste Jana Valken.
3: Ik heb die stadsbesturen gehoord. Ze vinden dat logisch dat tweede verblijvers mee betalen, omdat ze ook gebruik maken van alle infrastructuur in de stad. En ze verwijzen ook allebei naar de wooncrisis. Er is een krapte om een woning te vinden, dus zij zeggen nu als tweede verblijvers ook nog eens die panden bezet gaan houden, dan moeten ze daar ook meer voor betalen.
1: De stad Hasselt is een uitzondering. Daar betaal je helemaal geen tweede verblijfstaks. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 41 mensen gewond geraakt toen daar plots een tornado passeerde. 15 van hen liggen in het ziekenhuis. Een van de gewonden is een zwangere vrouw die in een ingestorte muur terechtkwam. In de buurt van Carcassonne raakten zeker 300 huizen beschadigd, vooral doordat daken weggeblazen werden. Bijna 3000 mensen zaten een tijdje zonder stroom. En er nog sport op het WK hockey is onze nationale vrouwenploeg er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in de tweede ronde. De Red Panthers bleven tegen Argentinië steken op 0-0 en eindigen dus tweede. Waardoor ze hun halve finale niet meer in eigen land mogen spelen, maar in en tegen Nederland moeten knokken voor een plek in de finale. Moeilijker, maar zeker niet onmogelijk, zegt aanvoerster Alix Grenier.
4: Het is zeker jammer, want we hadden heel graag thuis willen spelen tegen Australië en gewoon voor ons eigen publiek. We waren graag nog een wedstrijdje hier gebleven. Nu, het is zo. Hadden we dat op voorhand kunnen vertekenen, hadden we ja gezegd. Dus we gaan er vol een bak voor. Wie het ook is, we gaan voor de winst.
1: Die halve finale in Nederland is voor overmorgen. De dag begint met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 23 graden. Morgen eerst nog buien, later klaart het wat op en we halen rond 26 graden. Donderdag wisselend bewolkt en geleidelijk stevige buien, mogelijk met onweer en tot 28 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike. Shut up!

Domino uit Nieuwpoort heeft je nodig. Wat heb je thuis nog? Kinderkleding of speelgoed dat je niet meer nodig hebt? Geef dan de spullen een tweede leven via Domino. Dat is een tweedehandswinkel voor kinderen van 0 tot 12 jaar in het sociaal huis in Nieuwpoort. Domino is nog altijd op zoek naar verzorgde kinderkledij, schoenen, babyspullen en speelgoed. Het is wel belangrijk dat deze spullen goed zijn, in goede staat, proper, volledig en klaar voor een nieuwe eigenaar. Het schenken van het materiaal betekent minder verspilling, meer hergebruik en kansen voor kwetsbare gezinnen. Heb je die nog liggen? Wel, breng ze dan elke werkdag binnen tussen 9 en 12 en 13:30 en 16 uur. En dit in het sociaal huis in de Astridlaan. De specifieke vragen rond het doneren van materiaal, dat kan je doen via domino@nieuwpoort.be.

0: Vroege Vogels met Mike. Elke werkdag tussen 6 en 8.
1: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Je kan in een teletijdsmachine gaan stappen, een reis maken met Suske Wiske naar de tijd van Jeanne Panne. Dat is de onterecht veroordeelde heks van Nieuwpoort. Onderweg kan je ook ontdekken wat er zich toen afspeelde en meespeuren naar de geheimen van het verleden. Ook de slag bij Nieuwpoort krijgt in deze wandeling extra aandacht. Je lost gewoonweg de vragen op langs het parcours van 5 kilometer 5 en verzamel dan de letter en de puzzels om de oplossing bij elkaar te krijgen. Het deelnameformulier is gratis verkrijgbaar bij Toerisme Nieuwpoort en je ingevulde deelnameformulier kan je zelfs tot en met zondag 3 januari gaan afgeven bij Toerisme Nieuwpoort. Als je

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

Gangsters Paradise. Wil je iets betekenen voor de stad Nieuwpoort? Wel, dan is vrijwilligerswerk wel misschien iets voor jou. Je mag aan de slag gaan bij de jeugddienst, tijdens de recepties en evenementen, de cultuurwerking als ook nog huiswerkbegeleider bij het sociaal huis. In wooncentrum De Zatte, op de kinderboerderij, hebben ze de Lenspolder ook iemand nog nodig. En voor elk talent is er zeker interesse. Meedoen kan je doen via Nieuwpoort.be/vrijwilligerswerking.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Er is gisteravond opnieuw geschoten in Brussel, voor de 6e keer al in amper 3 dagen tijd. Het gebeurde gisteravond in Sint-Gilles. Volgens de burgemeester werd er op een kruispunt geschoten met een automatisch wapen. Er raakte niemand gewond, de dader is gevlucht. Net als bij andere schietpartijen wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Binnenlandminister Quentin gaat vandaag naar Sint-Gilles. En er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timio gaat die in juni verdween, samen met zijn vader. Je hoort Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
2: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timio gaat. En wij hopen dat het identificatieproces ons ook een effectief resultaat oplevert.
1: De vader van Timio is nog altijd spoorloos. De tweede verblijfstax is in het binnenland vaak duurder dan aan zee. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In Gent en Leuven bijvoorbeeld betaal je zo'n 2000 euro per jaar, of liefst 350 euro meer dan vorig jaar. Journaliste Jana Valke.
3: Ik heb die stadsbesturen gehoord. Zij vinden dat logisch dat tweede verblijvers mee betalen, omdat ze ook gebruik maken van alle infrastructuur in de stad. En ze verwijzen ook allebei naar de wooncrisis. Er is een krapte om een woning te vinden. Dus zij zeggen nu, als tweede verblijvers ook nog eens die panden bezet gaan houden, dan moeten ze daar ook meer voor betalen.
1: De stad Hasselt is een uitzondering. Daar betaal je helemaal geen tweede verblijfstax. De VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Ook landen die zaken blijven doen met Iran riskeren sancties. Alles draait rond de oorlog in het Midden-Oosten en vooral rond de zeestraat van Hormuz. De Iraanse regering heeft al gereageerd dat er een plan is om de Amerikaanse sancties op te vangen. Ze beloven de VS ook een nieuwe nederlaag, want alles wat de VS al gedaan heeft is mislukt, zegt het regime. En sport op het WK hockey is onze nationale vrouwenploeg er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in de tweede ronde. De Red Panthers bleven tegen Argentinië op 0-0 steken en eindigen zo tweede in hun groep. Waardoor ze hun halve finale niet meer in eigen land mogen spelen, maar in en tegen Nederland moeten knokken voor een plek in de finale. Je hoort speelster Stefanie van den Borre.
4: Het is jammer. Ten eerste, dit publiek is fantastisch hier. En dit publiek heeft ons ook wel echt beter doen spelen. En heeft ons heel veel vleugels gegeven. En ten tweede, ja, je speelt liever tegen net iets mindere tegenstander. Maar als je wilt winnen, moet het van iedereen kunnen winnen. Dus we gaan er alles aan doen om de eerste match al te proberen winnen.
1: De halve finale in Nederland is overmorgen. De dag begint met opklaringen. Later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 23 graden. Morgen eerst buien, later klaart het wel wat op en we halen rond 26 graden. Donderdag wisselend bewolkt en geleidelijk stevige buien, mogelijk met onweer en tot 28 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 18 Robbie.

Het is altijd leuk om je dag te beginnen met een vrolijk nummer. In dit geval de Saragossa Band en Agadou. Ieder moment muziek die je kent hier bij Melinda FM. Goedemorgen.

Een van de meest recente singles die ex-Beatle Paul McCartney heeft uitgebracht en Days We Left Behind. Stef Bos en Bob Savenberg en Breek de Stilte.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

De jobdag Kokzijde is terug. Op donderdag 22 oktober ontmoeten werkgevers, werkzoekenden en professionals elkaar voor een inspirerende dag vol vacatures, talent en interessante lezingen. Zet de datum alvast in je agenda en ontdek alle mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Meer info vind je op kokzijde.be/jobdag.

0: FM Airplay van de week.
1: Dit is een plaat met een vleugje humor. Ash vertelt het verhaal van iemand die beseft dat een huwelijk misschien toch niet zo'n goed idee is. Stop the wedding. Airplay van

summertime, maar ik denk niet dat er veel zon gaat te zien zijn vandaag. Want het lijkt wisselvallig te worden met vrij veel wolken en buien. En de maxima liggen tussen 17 en 21 graden.

0: leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

somebody else. Kaiho, Khalid en Griffin in Save My Love. We gaan even terug naar 1979, denk ik. Een hit voor Blondie. Hier is The Heart of Glass.

Tina Turner en You're Simply the Best. Wel, om 9 uur is er heel goed regionaal nieuws te horen hier. En na 9 uur ben ik er terug. Heel graag tot zometeen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Aanvoerder Hans van Aken van Club Brugge heeft buschauffeur Peter Verschuren in de bloemetjes gezet voor zijn trouwe dienst. De 61-jarige Peter is al 27 jaar de vaste buschauffeur van Blauw-Zwart, maar had nog nooit een Club Brugge-shirt gekregen. En daar is dus nu verandering in gekomen. Peter was naar eigen zeggen even emotioneel toen hij het shirt van Club Brugge kreeg. In Izegem klagen enkele inwoners van de omgangstraat over drugsoverlast. Volgens hen wordt er vlakka gedeeld en is er een komen en gaan van gebruikers. Er verscheen ook al een affiche waarop de straat als de Vlakka-straat wordt genoemd. Volgens de burgemeester van Izegem is dat overdreven. In Gestel wordt de Zevenkotenstraat deze week tijdelijk afgesloten voor werken. Een aannemer die sluit er in opdracht van Fluvius 4 woningen aan op de riolering. Ter hoogte van de huisnummers 12 en 14 is de straat er nog tot en met vrijdag 28 augustus afgesloten voor alle verkeer. Hoewel alle reddersposten deze zomer bemand waren, wordt het elk jaar moeilijker om voldoende strandredders te vinden. Van de 383 kandidaten die het voorbije jaar de opleiding volgden, behaalden er 216 een attest. Dat komt neer op een slaagpercentage van 56,4%. De Leie in Kortrijk en omgeving kleurt momenteel helemaal groen door eendenkroos. Enkele dagen geleden was dat ook al het geval in de Leie bij Wervik rond natuur- en recreatiegebied De Ballokken. De groene laag op het water zou het gevolg zijn van de hevige regen van de afgelopen dagen die voor ideale omstandigheden voor eendenkroos heeft gezorgd. De plannen van minister van Omgeving en Landbouw, Jo Broens, zorgen voor ongerustheid bij Natuurpunt West-Vlaanderen. Volgens de natuurvereniging dreigt natuurontwikkeling in de provincie sterk te worden beperkt als het nieuwe beleid er komt. Volgens Natuurpunt dreigt er in de natuurarmste provincie van Vlaanderen straks geen natuur meer bij te komen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is vandaag wisselvallig met geregeld regen of buien, lokaal mogelijk met onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het wordt zo'n maximaal 23 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidoostelijke richtingen. Vanavond en vannacht blijft het overwegend droog met opklaringen. Morgen woensdag wordt het warmer, maar blijft het wisselvallig met kans op enkele regen- of onweersbuien. En overmorgen donderdag wordt het 23 tot 27 graden, maar trekt een actieve storing over het land met regen- en onweersbuien.
2: Het regionieuws werd u aangeboden

John Fogerty, de ex-frontman van Wellen Creedence Clearwater Revival. 81 jaar is hij intussen geworden en vanaf volgende week donderdag start hij opnieuw met een Amerikaanse tournee. Een goeiemorgen.

De gemeente De Panne is op zoek naar kandidaten voor de Cultuurprijs 2026. Inwoners kunnen een persoon of vereniging met een zetel in De Panne voordragen die volgens hen een bijzondere bijdrage levert aan het culturele leven in de gemeente. Kandidaten nomineren kan via de website van de gemeente.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

Zijn deze namiddag nog twee avondmarten aan de kust, namelijk op de Zeedijk in Nieuwpoort. En ook is er een avondmart op de Zeedijk van de Pannen en de Esplanade.

En dan heb ik nog een gouden raad, want geluk vind je niet door te zoeken naar het grote, maar door te leren genieten van het kleine in het leven.

0: Dek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Kijk, de koffie is helemaal op. En ja, dan moet ik stoppen met deze muziekdoos voor vandaag natuurlijk. Tot morgen, woensdag. Dan zijn we weer terug vanaf 8 uur.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: De plannen van minister van Omgeving en Landbouw, Jo Broens, zorgen voor ongerustheid bij Natuurpunt West-Vlaanderen. Volgens de natuurvereniging dreigt natuurontwikkeling in de provincie sterk te worden beperkt als het nieuwe beleid er komt. Volgens Natuurpunt dreigt er in de natuurarmste provincie van Vlaanderen straks geen natuur meer bij te komen. In Izegem klagen enkele inwoners van de omgangstraat over drugsoverlast. Volgens hen wordt er vlakka gedeeld en is er een komen en gaan van gebruikers. Er verscheen ook al een affiche waarop de straat als de Vlakka-straat wordt genoemd. Volgens de burgemeester van Izegem is dat overdreven. Een 91-jarige vrouw uit Torhout is licht gewond geraakt bij een ongeval op een parking aan de Blekerijstraat. De vrouw die wandelde met een rollator toen ze werd aangereden door een wagen die achteruit een parkeerplaats verliet. De visveilingen van Nieuwpoort, Zeebrugge en Oostende hebben nieuwe afspraken gemaakt over de verkoop van vis. Vissers die mogen hun vangst voortaan niet meer verdelen over Belgische en buitenlandse veilingen. Ze moeten dus kiezen, ofwel verkopen ze hun volledige vangst in België, oftewel gaat alles naar een buitenlandse veiling. Hoewel alle reddersposten deze zomer bemand waren, wordt het elk jaar moeilijker om voldoende strandredders te vinden. Van de 383 kandidaten die het voorbije jaar de opleiding volgden, behaalden er 216 een attest. Dat komt neer op een slaagpercentage van 56,4%. Aanvoerder Hans van Aken van Club Brugge heeft buschauffeur Peter Verschuren in de bloemetjes gezet voor zijn trouwe dienst. De 61-jarige Peter is al 27 jaar de vaste buschauffeur van Blauw-Zwart, maar had nog nooit een Club Brugge-shirt gekregen. En daar is dus nu verandering in gekomen. Peter was naar eigen zeggen even emotioneel toen hij het shirt van Club Brugge kreeg.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is vandaag wisselvallig met geregeld regen of buien, lokaal mogelijk met onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het wordt zo'n maximaal 23 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidoostelijke richtingen. Vanavond en vannacht blijft het overwegend droog met opklaringen. Morgen woensdag wordt het warmer, maar blijft het wisselvallig met kans op enkele regen- of onweersbuien. En overmorgen donderdag wordt het 23 tot 27 graden, maar trekt een actieve storing over het land met regen- en onweersbuien.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: In Onet bij Dinant is een grote zoekactie aan de gang nadat ze daar gisteren het lichaam van een kind vonden. Mogelijk gaat het om de kleine Timeo. Dat is het jongetje van 5 dat een maand geleden spoorloos verdween, samen met zijn vader Brian. Een autopsie moet dat nog bevestigen. De politie hoopt nu ook de vader te vinden. Journaliste Demi van den Ede.
2: Er wordt nu verder gezocht met een politiehelikopter vanuit de lucht. Mensen ook die te voet het terrein afstappen en ook met paarden. Omdat dat lichaam gisteren is teruggevonden in een zeer dicht bebost gebied. Er zijn ook mensen van het Waalse Natuur en Bos aanwezig om een beetje aanwijzingen en tips te geven aan de speurders. Omdat dat terrein nu net zo moeilijk toegankelijk is.
1: Intussen onderzoekt het gerecht wat er net is gebeurd. Ze sluiten geen enkele piste uit, zeggen ze. De burgemeester van Sint-Gilles in Brussel overweegt om de hulp in te roepen van de federale politie na de reeks schietpartijen daar, mogelijk gelinkt aan het drugsmilieu. Gisteravond werd er op een kruispunt geschoten met een Kalashnikov, volgens de burgemeester terwijl er daar kinderen in de buurt waren. Persagentschap Belga noteerde 18 kogelinslagen in de weg. Oppositiepartijen Vlaams Belang en PS vragen dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken bijeenkomt over die schietpartijen. Dieseltanken wordt morgen wat goedkoper. Er gaat ruim 7 cent per liter af tot maximaal €2,24. Ook stookolie wordt goedkoper. De Vlaamse gamesector boomt. Vorig jaar draaiden ze een recordomzet van ruim €76 miljoen. Dat is een derde meer dan 2 jaar geleden. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de sector. Je hoort Natasha Rommes.
3: We hebben een goede gameopleiding die talenten op de markt duwt. De goesting is er zeker om games te maken en om daar een bedrijf rond te bouwen. Dus altijd maar nieuwe start-ups doet het cijfer stijgen. Anderzijds heb je ook bedrijven die blijven activeren. Shredders is een snowboard game. Zij gaan heel slim elk jaar opnieuw de snowboard community blijven activeren.
1: De gemiddelde gamer in ons land is net geen 35 jaar en gamet zo'n 8,5 uur per week. En er is een derde drone met explosieven gevonden in de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland. Dat schrijven Duitse media. De drone lag in een veld. Eerder deze maand werd in Leipzig ook al een drone met explosieven gevonden, niet ver van een Oekraïns vliegtuig. Niet veel later botste een andere drone tegen een vliegtuig. Mogelijk zit Rusland achter die incidenten, maar Moskou ontkent dat. Vanmiddag vooral in het oosten kans op regen. Droger en zonniger in het westen, maxima rond 24 graden. Morgen eerst nog buien, later opklaringen bij 26 graden. Donderdag begint opnieuw met buien, later wat zon en tot 29 graden. 'S Avonds gaat het stevig regenen, mogelijk ook met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag en het weekend worden wisselvallig met buien en zo'n 22 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2 Ronde Wit.
4: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true. I drain the color from

0: De Engelse dance act Faithless was dat, die in de jaren 90 en in de nillies enkele grote hits scoorde, met onder meer de platen Insomnia, God is a DJ en het door ons gedraaide We Come One.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: Vrienden en vriendinnen, welkom in de week van de Final Countdown wat betreft Club De Wit. Want eind deze week zetten we er definitief een punt achter hier.

Geboren destijds deze dame hier in 1963 in New Jersey in een toch wel heel muzikale familie. Haar moeder Sissy Houston was op dat moment een zeer bekende gospelzangeres. Haar tante was niemand minder dan Diane Warwick. En een huisvriendin van de familie was niemand minder dan Aretha Franklin. En dat zijn toch wel heel erg grote namen, nietwaar? Whitney Houston kon je beluisteren. And I'm your baby tonight.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het

0: 60 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Speelt er iets moois, iets onverwachts, want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen, en ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: Lekker Vlaams was dat, de voorbije minuten met Erik Vlaanders en urenlang. En de volgende plaat ken je misschien wel beter vanuit de jaren 80 in de versie, de coverversie van Laura Branningham, want die had er ook wel degelijk een grote hit mee. Maar dit hier is wel degelijk de originele uit de eind jaren 70 van Umberto Tozzi. En Gloria.
1: Club de Wit, hier hoor je de beste.

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 25 augustus vandaag en we beginnen onze historische nieuwsfeiten in de Tweede Wereldoorlog in het jaar 1944. De Franse hoofdstad Parijs wordt dan bevrijd door de geallieerden. 1981, Mark David Chapman wordt wegens de moord op ex-Beatle John Lennon veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. 1989, de Verenigde Staten zeggen de Colombiaanse regering hulp toe ter waarde van $65 miljoen om de drugscriminaliteit te bestrijden en overhandigen de regering van president Virgilio Barco een lijst met namen van 12 vooraanstaande drugsbazen die aan de VS uitgeleverd moeten worden. 1990, voor het eerst keurt de VN-veiligheidsraad unaniem een resolutie goed waarbij het wordt gewijzigd om militaire middelen in te zetten om het handelsembargo tegen Irak te doen naleven. 2006, het laatste massageproduceerde filmrolletje van Europa komt in de Fuji-fabriek in Tilburg van de lopende band. 2012, een gasexplosie in een raffinaderij in het noorden van Venezuela kost aan zeker 26 mensen het leven. Terug 2012, Togolese vrouwen zeggen een week lang geen seks met hun echtgenoten te willen hebben. Ze hopen hen ertoe te bewegen het vertrek van president Faure Iyadema af te dwingen. 2016, een strandrestaurant in de Somalische hoofdstad Mogadishu is het doelwit van een aanslag van terreurbeweging Al-Shabaab. Zeker 10 mensen komen hierbij om het leven. Terug 2016, Afghaanse veiligheidstroepen beëindigen de aanval op de Amerikaanse universiteit in Kabul. Daarbij zijn volgens de Afghaanse regering 13 doden gevallen. En dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze 25 augustus.

0: geplukt uit onze top 30 en te beluisteren net na de historische nieuwsfeiten van deze dag. Tapik en Becky G waren dat. Sorry, papi.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: En tot aan de airplay van deze week gaan we ons overgeven aan deze Britse band hier, die vooral in de jaren 90 heel populair was. Surrender is dit hier van Swing Out Sister.

0: Linda FM Airplay van de week.
1: Dit is een plaat met een vleugje humor. Ash vertelt het verhaal van iemand die beseft dat een huwelijk misschien toch niet zo'n goed idee is. Stop the wedding. Airplay van

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: veel woorden hoeven er eigenlijk niet aan vuil te maken, want dit hier was gewoon een topper in de jaren 90. Extreme was dat een More Than Words op deze 25 augustus. Het is vandaag de sterfdag van de Amerikaanse zangeres Alia. Kwam om het leven in een vliegtuigongeval in 2001. Werd amper 22 jaar.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

0: Eind augustus 2001, een maand na de release van haar derde album Alias Self, wordt de videoclip van de single Rock the Boat geschoten in Hawaii. Tijdens de terugreis naar Florida, vlak na het vertrek, stort het vliegtuigje met de crew neer. Alia komt hierbij om het leven. De oorzaak van de ramp is onduidelijk. Er was sprake van motorpech, een dronken piloot of een te zwaar beladen vliegtuig. Wat de oorzaak ook mogen zijn, een feit blijft dat er veel te vroeg een einde is gekomen aan het leven van deze talentvolle vrouw. Alia was dat, vandaag dag op dag overleden. In het jaar 2001, amper 22 jaar, je hoorde Try Again. Straks wordt het 1 uur en maken we plaats voor het nieuws hier bij Melinda FM. Tot zometeen.
1: Klassieker in je eigen moedertaal.
2: Dit

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: In Sint-Gilles in Brussel zijn twee verdachten opgepakt voor de schietpartij van afgelopen nacht. De politie nam ook 4 wapens en 2 elektrische steps in beslag. Het was al de 6e schietpartij in een paar dagen tijd in Brussel. De burgemeester van Sint-Gilles overweegt om de hulp in te roepen van de federale politie. Oppositiepartijen Vlaams Belang en PS vragen dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken bijeenkomt over die schietpartijen. Ze zijn mogelijk gelinkt aan het drugsmilieu. In Aunay bij Dinant is een grote zoekactie aan de gang nadat ze daar gisteren het lichaam van een kind vonden. Mogelijk gaat het om de kleine Timeo. Dat is het jongetje van 5 dat een maand geleden spoorloos verdween samen met zijn vader Brian. Een autopsie moet dat wel nog bevestigen. De politie hoopt nu ook de vader te vinden. Journaliste Demi van den Ede.
2: Er wordt nu verder gezocht met een politiehelikopter vanuit de lucht. Mensen ook die te voet het terrein afstappen en ook met paarden. Omdat dat lichaam gisteren is teruggevonden in een zeer dicht bebost gebied. Er zijn ook mensen van het Waalse Natuur en Bos aanwezig om een beetje aanwijzingen en tips te geven aan de speurders. Omdat dat terrein nu net zo moeilijk toegankelijk is.
1: Intussen onderzoekt het gerecht wat er precies is gebeurd. Ze sluiten geen enkele piste uit, zeggen ze. In Wondelgem in Gent is een onthoofde kat gevonden in een tuin. Het was de bewoner die het dier vond en de eigenaars en de politie verwittigden. De baasjes hebben een klacht ingediend tegen onbekenden. Het is niet duidelijk wie de kat gedood heeft en waarom. De Vlaamse gamesector boomt. Vorig jaar draaiden ze een recordomzet van ruim 76 miljoen euro. En dat is ruim een derde meer dan 2 jaar geleden. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de sector. Natasha Rommes.
3: We hebben een goede gameopleiding die talenten op de markt duwt. De goesting is er zeker om games te maken en om daar een bedrijf rond te bouwen. Dus altijd maar nieuwe start-ups doet het cijfer stijgen. Anderzijds heb je ook bedrijven die blijven activeren. Shredders is een snowboard game. Zij gaan heel slim elk jaar opnieuw de snowboard community blijven activeren.
1: De gemiddelde gamer in ons land is net geen 35 jaar en gamet zo'n 8,5 uur per week. En de oorlogsfilm Coward van regisseur Lucas Dont wordt de Belgische inzending voor de Oscars. Het is al de derde keer dat ons land voor een film van Dont kiest, na Girl and Close. Die laatste werd ook echt genomineerd voor een Oscar. In januari weten we of Coward ook een nominatie krijgt. De film komt in oktober bij ons in de zalen. Vanmiddag vooral in het oosten kans op regen, droger en zonniger in het westen, maximaal rond 24 graden. Morgen eerst nog buien, later opklaringen bij 26 graden. Donderdag begint opnieuw met buien, later wat zon en tot 29 graden. 'S Avonds gaat het dan stevig regenen, mogelijk met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag en het weekend worden wisselvallig met buien en zo'n 22 graden.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Alhoewel ik denk dat je als man uit goede huizen moet komen om deze dame hier aan de gaak te slaan, zingt ze toch van Love Don't Cost a Thing net na de verhalen die het wereldnieuws halen in het nieuws van 1 uur. Hier bij Melinda FM was dat J-Lo, oftewel Jennifer Lopez natuurlijk.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Welkom op deze dinsdag in deel 2.

0: In Private was dat een van de drie succesvolle samenwerkingen met Neil Tennant en Chris Lowe. Ook wel bekend natuurlijk als de Pet Shop Boys. Naast Nothing Has Been Proved en het duet What Have I Done To Deserve This, is deze In Private in 1989 een succes met een top 10 notering in de Belgische hitparade.
1: Two

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78.

0: swingend als het achterste van een nijlpaard. Wim Lijssen was dat en Viens Danser. Nu Billy Paul, de Amerikaanse zanger uit Philadelphia, die in 1972 zijn grootste hit scoort met dit zwoele plaatje hier, Me and Mrs. Jones.
1: Club De Wit, hier hoor je de beste klassiekers.

0: Je mag ze natuurlijk niet allemaal gaan geloven, want dan ben je een eindje weg, nietwaar? Rumors was dat van Thomas Gray op deze 25 augustus.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Alexandra Burke is jarig. De Britse zangeres wordt er vandaag 38. Amy MacDonald, de Schotse zangeres, 39. En Winter Gordon, de Amerikaanse singer-songwriter, wordt er 41. Gabriel Rios, de half Belgische, half Puerto Ricaanse zanger, wordt er 48. En David Morales, de Amerikaanse DJ en producer, wordt er 65. Elvis Costello, de Britse singer-songwriter, wordt er 72. En overleden in 2009, de Amerikaanse zanger Willie DeVille zou vandaag 76 geworden zijn. Gene Simmons, de Amerikaanse gitarist en ook zanger bij Kiss, wordt er 77. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is de Amerikaanse countryzanger en ook papa van Miley Cyrus. Ik heb het over Billy Ray Cyrus, die wordt er vandaag 65.

0: Een tophit dit hier, geplukt uit zijn eerste LP uit 1992, genaamd Some Have All. Van deze vandaag jarige papa van Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus. Hij wordt vandaag 65 jaar. Je hoort de Achy Breaky Heart.
1: Melinda 12-2. Dit is Club De Wit.
0: En van de jaren 90 overstappen naar de jaren 80. Dat is echt wel een kleine stap wat radio betreft. Dit zijn de Stranglers en Skin Deep. Many people.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: De meezinger Madi Wodo was dat van Hert Verguulst en James Cook.
1: Club De Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van...
0: Terug 1988, net zoals gisteren, maar nu voor de Beach Boys en Kokomo. Een lied uit de soundtrack van de film Cocktail met in de hoofdrol Tom Cruise. De film gaat over een barkeeper die worstelt met zijn toekomstplannen, de liefde en zijn eigen ego. De film werd destijds kritisch ontvangen en won een Razzie voor de slechtste film. Maar dit bleek niet in de verkoopcijfers. De film was met een opbrengst van $170 miljoen een van de best verkopende films van dat jaar. Goed, deze single hier voor 8 weken hitparade en als hoogste piek de nummer 19.

Adam Port was dat nog eens op de radio en zijn move. En tot aan 2 uur, tot aan het regionaal nieuws, krijg je nog van mij enen voor op enen tegel. Romantiek troef dus de komende minuten met Timmy T en One More Try. Morgen op woensdag gaan we het inderdaad nog eens proberen. Tussen 12 en 2. Ik hoop jullie dan ook allemaal opnieuw te mogen verwelkomen hier via deze gouden hoofdlengte. Tot dan.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: De plannen van minister van Omgeving en Landbouw, Jo Broens, zorgen voor ongerustheid bij Natuurpunt West-Vlaanderen. Volgens de natuurvereniging dreigt natuurontwikkeling in de provincie sterk te worden beperkt als het nieuwe beleid er komt. Volgens Natuurpunt dreigt er in de natuurarmste provincie van Vlaanderen straks geen natuur meer bij te komen. Een motorrijder van 28 uit Kuurne is overleden bij een ongeval op de E17 ter hoogte van de afrit van Deerlijk. De man die botste met een taxi en kwam zwaar ten val. De taxichauffeur die stapte nog uit, maar werd daarna zelf aangereden en raakte zwaar gewond. De leien in Kortrijk en omgeving kleurt momenteel helemaal groen door eendenkroos. Enkele dagen geleden was dat ook al het geval in de leien bij Wervik rond natuur- en recreatiegebied De Ballokken. De groene laag op het water zou het gevolg zijn van de hevige regen van de afgelopen dagen die voor ideale omstandigheden voor eendenkroos heeft gezorgd. Hoewel alle reddersposten deze zomer bemand waren, wordt het elk jaar moeilijker om voldoende strandredders te vinden. Van de 383 kandidaten die het voorbije jaar de opleiding volgden, behaalden er 216 een attest. Dat komt neer op een slaagpercentage van 56,4%. Aanvoerder Hans van Aken van Club Brugge heeft buschauffeur Peter Verschuren in de bloemetjes gezet voor zijn trouwe dienst. De 61-jarige Peter is al 27 jaar de vaste buschauffeur van Blauw-Zwart, maar had nog nooit een Club Brugge-shirt gekregen. En daar is dus nu verandering in gekomen. Peter was naar eigen zeggen even emotioneel toen hij het shirt van Club Brugge kreeg. In Gestel wordt de Zevenkotenstraat deze week tijdelijk afgesloten voor werken. Een aannemer die sluit er in opdracht van Fruvius 4 woningen aan op de riolering. Ter hoogte van de huisnummers 12 en 14 is de straat er nog tot en met vrijdag 28 augustus afgesloten voor alle verkeer.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is vandaag wisselvallig met geregeld regen of buien, lokaal mogelijk met onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het wordt zo'n maximaal 23 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidoostelijke richtingen. Vanavond en vannacht blijft het overwegend droog met opklaringen. Morgen woensdag wordt het warmer, maar blijft het wisselvallig met kans op enkele regen- of onweersbuien. En overmorgen donderdag wordt het 23 tot 27 graden, maar trekt een actieve storing over het land met regen- en onweersbuien.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: la la la.
1: Dat is een beetje geschiedenis, hè?
0: Oh la la la.
1: En we noemen dat dan Belgische popgeschiedenis. Uit de 80's. Arno en TC Matic, onze opener voor vandaag. En oh la la la, c'est magnifique. Voilà, we zijn weer vertrokken op deze dinsdag. We zijn 25 augustus. Ik vind het alweer fijn dat u meeluistert naar Melinda FM. Tot 3 uur gaan we een beetje zomeren in tegenstelling tot wat we buiten zien.
2: Zomer, matinee met Stef Tielemans.

0: zomerser kan het niet hoor. Met de heer van Sailor en La Cumbia. We gaan het hebben over het strand en het zand. Het is zomer. Want op een warme zomerdag kan strandzand gemakkelijk 50 tot zelfs 60 graden worden. Terwijl de zeewatertemperatuur veel lager ligt. En daarom zie je de mensen sprinten richting water alsof ze aan een atletiekwedstrijd meedoen. Nu, vandaag zullen ze daar wel geen last van hebben.
1: Zomer! Matinee.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

dinsdagmiddag of een dinsdagnamiddag zoals u wenst op Melinda FM. Met de muziek van Usual en Salto. Beetje meewiegen met de heupen. Jamaican was dat. De cocktailplaat zoals u dat van mij gewoon bent komt er zo meteen aan. Eerst gaan we nog eens luisteren.

0: dood van deze Franse zanger Claude François. Ik herinner het nog alsof het gisteren was. Ja, alle de dames, alle fans in de rouw. Hè. Ze hadden het nooit verwacht. Claude François op een rare manier aan het einde gekomen van zijn leven. Alexandrie, Alexandra.
1: De cocktailplaat.
0: Ja, we hebben er veel gehad deze zomer. Zomernachten, vandaar Leopold 3.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

0: Nog niet, hè, hoor. Nog niet, hè. Ik heb nog even. Dat was Yves Berendsen.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de zomer van
0: 1997, want dan verovert het Amerikaanse broedertrio Hanson de nummer 1 positie in Vlaanderen met Mbop. Isaac, Taylor en Zach Hanson zijn amper 11 tot 16 jaar oud wanneer ze wereldwijd doorbreken met deze aanstekelijke pophit.
1: Het muzikale hitdossier. Zomer.

Sleep. Hopelijk heeft hij niet gedronken en kan hij vanavond met de wagen rijden. Douwe Bob was dat. En Funny. Het zit erop deze zomermatinee voor deze dinsdagmiddag. Ik geef alles over in de handen van Luc de Lee zometeen na 3 uur. Graag morgen, nieuwe afspraak voor zomermatinee tussen 2 en 3. En dan zit Christophe Van Dam ook naast mij. Besluiten doen we vandaag met deze van Giorgio Moroder samen met Philip Oakey, Together in Electric Dreams. Tot morgen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: kiss.
1: Het is vandaag 25 augustus en met wat kunnen we beter beginnen dan met een kus van Prince en The Revolution. Dankjewel aan de zomermatinee. Wij gaan er weer een lap op geven tot 4 uur met onder andere Taylor Swift.

Wat hebben we toch heerlijke muziek in Vlaanderen en deze mag er zeker bij horen van Nick Bernaert en Eén Klein Teken. De 10 finalisten voor Zomergiet zijn gekend. Het gaat tussen Bart Gael, Gert Verhulst en James Cook, K3, Laura Tesoro, Maxime en Babette, Meteor, Niels de Stadsbader, Aaron Blommaert, Sam Goris en nieuwkomer en voicewinnaar Bas Serra. Zaterdag 29 augustus, dus nu zaterdag, weten we wie de trofee van Zomergiet gaat krijgen. Deze show is live te volgen vanuit Blankenbergen of op VRT1 en VRT Max.

We moesten alweer terug naar 2002 voor dit nummer van Blue en One Love. Op zaterdag 19 en zondag 20 september gaat Roeselare opnieuw helemaal in het teken van de Rodenbachfeesten. Twee dagen lang wordt de stad een groot openluchtpodium vol muziek, circus, straattheater en verrassende acts. Op zaterdag zorgt Klank in de Stad voor een muzikale golf die door Roeselare trekt. En op zondag neemt De Kleine Storingen de stad over en kan je je laten verrassen door straf, circus en bijzondere straattheater.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

van de vele successen van de roodharige Ed Sheeran en Sapphire. Op 1 en 2 oktober gaat er een veiling door van onder meer de piano, de microfoon en handgeschreven teksten van Queen-legende Freddie Mercury. Het Britse veilinghuis Propstore hoopt daarbij enkele honderdduizenden ponds op te halen. De items zijn afkomstig uit de zogenaamde Reinhold Mack-collectie, genoemd naar de Duitse muziekproducer die in de jaren 80 samenwerkte met de band. De piano zou zo'n 400.000 euro moeten opbrengen, de microfoon ongeveer 90.000 euro en de songteksten 3.500 euro per stuk. Dus als u zich geroepen voelt, het is de moment. Gino Vanelli.

En we zullen er nog moeten van profiteren van die zon, want ze wordt langsom schaarser. André van Duin was dit. Op zondag 30 augustus wordt het Leopold 2-park in Nieuwpoortstad gedecor voor Picnic in het Park, het gezellige slotevenement van de zomervakantie. Naast live muziek staat er heel wat animatie op het programma. Picnic in het Park vindt plaats van 11:30 tot 17 uur. De toegang tot het park en de animatie is volledig gratis. Breng wel zelf uw picknick mee en geniet van een heerlijke namiddag in het park. Het volledig programma is te vinden via www.nieuwpoort.be/picnic in het park. En dit is Bruno Mars met I Just Might.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De jaren 80 had heel wat variatie in zijn muziek en daar hoorde ook deze plaat uit 1986 van Mattia Bazar bij met Ticento. Junior Plankaert gaat weer het rijcircuit op. Hij doet mee aan de 24 uur van Zolder. En hij is niet alleen als bekende Vlaming. Want eerder raakte ook al bekend dat gewezen wereldkampioen veldrijden Niels Albert meedenkt. En het zal u misschien niet verwonderen, maar ook Ruben van Gucht zal naast zijn drukke mediacarrière ook nog tijd vrijmaken om te racen. Ze zitten weliswaar allemaal in hetzelfde team en ze gaan voor een podiumplaats in de Club Challenge. Dit is Maxime met Blote Voeten.

The Bee Gees en Night on Broadway. En we zijn er weer helemaal door voor vandaag. Britney Spears en Elton John, die staan nog klaar voor een performance met Hold Me Closer. En morgen dan zijn wij weer terug met nieuwe muziek voor jullie en natuurlijk ook weer nieuwe informatie. Tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Een 91-jarige vrouw uit Torhout is licht gewond geraakt bij een ongeval op een parking aan de Blekerijstraat. De vrouw die wandelde met een rollator toen ze werd aangereden door een wagen die achteruit een parkeerplaats verliet. In Gestel wordt de Zevenkotenstraat deze week tijdelijk afgesloten voor werken. Een aannemer die sluit er in opdracht van Fluvius 4 woningen aan op de riolering. Ter hoogte van de huisnummers 12 en 14 is de straat er nog tot en met vrijdag 28 augustus afgesloten voor alle verkeer. Hoewel alle reddersposten deze zomer bemand waren, wordt het elk jaar moeilijker om voldoende strandredders te vinden. Van de 383 kandidaten die het voorbije jaar de opleiding volgden, behaalden er 216 een attest. Dat komt neer op een slaagpercentage van 56,4%. De plannen van minister van Omgeving en Landbouw, Jo Broens, zorgen voor ongerustheid bij Natuurpunt West-Vlaanderen. Volgens de natuurvereniging dreigt natuurontwikkeling in de provincie sterk te worden beperkt als het nieuwe beleid er komt. Volgens Natuurpunt dreigt er in de natuurarmste provincie van Vlaanderen straks geen natuur meer bij te komen. Aanvoerder Hans van Aken van Club Brugge heeft buschauffeur Peter Verschuren in de bloemetjes gezet voor zijn trouwe dienst. De 61-jarige Peter is al 27 jaar de vaste buschauffeur van Blauw-Zwart, maar had nog nooit een Club Brugge-shirt gekregen. En daar is dus nu verandering in gekomen. Peter was naar eigen zeggen even emotioneel toen hij het shirt van Club Brugge kreeg. In Isegem klagen enkele inwoners van de omgangstraat over drugsoverlast. Volgens hen wordt er vlakka gedeeld en is er een komen en gaan van gebruikers. Er verscheen ook al een affiche waarop de straat als de vlakka-straat wordt genoemd. Volgens de burgemeester van Isegem is dat overdreven.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is vandaag wisselvallig met geregeld regen of buien, lokaal mogelijk met onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het wordt zo'n maximaal 23 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidoostelijke richtingen. Vanavond en vannacht blijft het overwegend droog met opklaringen. Morgen woensdag wordt het warmer, maar blijft het wisselvallig met kans op enkele regen- of onweersbuien. En overmorgen donderdag wordt het 23 tot 27 graden, maar trekt een actieve storing over het land met regen- en onweersbuien.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

Good Heart. Welkom in deze dinsdagse aflevering van het programma. Ik heb Harry Styles meegebracht. Deze heet Aperture.

En dit komen dan alweer uit 1993. Culture Beat, Got to Get It. Heb je gisteren die rit gezien in de Vuelta, die toch wel op een vrij vreemde manier aan zijn eind kwam. Hagelbollen zo groot als eieren en renners die een hotel binnenstormen om daar gespaard te blijven van blauwe plekken. Jolie.

oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het is alweer een tijdje geleden dat we van haar nog eens wat te horen kregen uit 2006. Christina Aguilera, Ain't No Other Man. Hey.

Linda de Souza, die hier een nummer brengt in het Frans. Maar zij is van Portugese afkomst. Une fille de Toulepie. Zo een van die deuntjes die heel de dag in je hoofd blijft spoken. Net zoals deze trouwens van Alicia Bridges. I love the nightlife.

Als je de neiging voelt om mee te zingen, laat je dan maar eens goed gaan. Wiltura met La Melodia. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. Als je naar buiten wil, profiteer ervan. Het is vandaag de laatste mooie dag. Zonnig, temperaturen tot 24 graden. Maar dan vanaf morgen, oké, temperaturen 25 graden. Dat ziet er nog wel mooi uit. Maar zwaar bewolkt, grijs, af en toe wat regen. Vrijdag slechts 20 graden. Ook dan regen. Zaterdag en zondag 21 graden. Grijs, regenachtig. Volgende week maandag, dan zie ik terug de zon verschijnen. 21 graden, wat zon.

0: Leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

It's okay, it's alright. We gaan stilaan richting einde vakantieperiode. Dat hoeft niet meteen slecht nieuws te zijn. Onze nieuwe programmering komt eraan. Dat is vanaf 31 augustus. Wij krijgen een uurtje extra per dag en verschuiven dan naar de ochtend, eigenlijk naar de middag tussen 11 en 1. Meer daarover later. Eerst deze hier van Ryan Paris, Dolce Vita.

De meest recente van Dimitri van Tomme. Je mag hem ook gewoon Dimmy noemen. Je kan hem kennen van Jim TV. En ook als uitbater van Café Bonaparte in Antwerpen. België was zijn meest recente.

De meest recente van Novastar heet Today, Yesterday. En dat is meteen het einde van deze dinsdagse aflevering van het programma. We gaan er vandoor, laten u in de goede handen van de collega's van de Turbulentie Show. Morgen zijn we terug vanaf een uur of vier.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: In Onet is wellicht het lichaam van de vader van de kleine Timeo gevonden, dat bevestigt de procureur. Zijn identiteit moet nog bevestigd worden, maar er zijn wel sterke aanwijzingen. Gisteren werd ook al het lichaam van een kind gevonden, wellicht gaat het om Timeo. De zelfvermiste personen zocht naar hen met onder meer een helikopter en paarden. Je hoort Gerry van Loek.
2: We hebben twee personen teruggevonden. Spijtig nog niet met de afloop die dat we hadden gehoopt. Maar het is belangrijk dat er een antwoord is gekomen na al die weken. Daarnaast zullen wij nu ook de inspanning aanhouden om misschien nog op zoek te gaan naar een gsm, naar een portefeuille, wat ook nuttig kan zijn in het onderzoek.
1: De grote natuurbrand in de Hoge Venen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwmachine. Dat zegt nu ook het parket van Luik, nadat verschillende media daarover berichten. Het parket bekijkt ook nog andere pistes. Het kan wel nog maanden duren voor het onderzoek afgerond is. Bij de brand ging meer dan 3000 hectare natuur in vlammen op. Op 14 september start de bouw van Ventilus. Dat is de nieuwe hoogspanningslijn die Elia gaat bouwen om elektriciteit van de windparken op zee naar het binnenland te trekken. Dat gebeurt vooral ondergronds, maar ook voor 21 kilometer via een nieuwe hoogspanningslijn. Lotte van der Stokt van Elia.
3: In een tiental gemeenten van de 18 gemeenten die betrokken zijn, zijn er verschillende types werken die worden opgestart. Zo worden er ondergrondse kabels aangelegd tussen het strand en bruggen. Er worden lijnen versterkt tussen Isegem en Avelgem. En ook worden er verschillende hoogspanningsstations uitgebreid. We schatten dat we 4-5 jaar zullen nodig hebben eer dat alles afgerond is.
1: Er lopen nog altijd verschillende procedures tegen Ventilus van omwonenden. De kans bestaat dus dat de bouw nog stopgezet wordt, maar dat risico wil Elia nemen. Regisseur Lucas Dont is vereerd dat zijn nieuwe film Coward de Belgische inzending voor de Oscars is. Het is al de derde keer dat ons land kiest voor een film van Dont na Girl and Close. Je hoort Lucas Dont.
4: Het went niet. Het voelt nog altijd als een groot geluk eigenlijk. Als een groot privilege ook om België te mogen vertegenwoordigen met onze film Cowards. We zijn een klein land, maar waar wel heel sterke films gemaakt worden. En dus om met onze film gekozen te zijn, dat voelt bijzonder.
1: In januari weten we of de film genomineerd wordt. Coward werd al bekroond op het filmfestival van Cannes. Bij ons komt hij in oktober in de zalen. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Yellow Tigers hun derde groepswedstrijd gewonnen. Ze klopten Roemenië met 0-3. Onze nationale volleybalvrouwen pakken zo 3-3 en stoten door naar de achtste finales. Vanmiddag bewolkt bij zo'n 24 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met na de middag buien en tot 27 graden. Donderdag droog bij een graad of 30. Vanaf vrijdag regen en nog zo'n 23 graden dan.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Door de jaren heen meer dan een dozijn aan grote hits gemaakt, deze mensen van de Alan Parsons Project. Dat was Old and Wise.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.
2: On a

even dat wij internationaal gaan in die turbulente show met deze geluiden van Tarkan. Blijf hangen, Lady Gaga is onderweg in die dinsdagse aflevering van die turbulente show. Maar eerst het verhaal van Luna.

0: herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op hendrikmotors.be.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Het is voor het ogenblik volledig stil rond deze meneer. Hij geeft een sabbatjaar in de glas om terug tot wat inspiratie te komen. Alhoewel, alles wat hij op de markt gooit, dat scoort. Dat was Ed Sheeran met Camera. Ondertussen 3 minuten voor 5:30 op dinsdagmiddag. The Bad Bad Boy. Zal het over ons gaan of over jou? In elk geval, dit is de Miami Sound van

0: Melinda FM, Airplay van de week.
1: Dit is een plaat met een vleugje humor. Ash vertelt het verhaal van iemand die beseft dat een huwelijk misschien toch niet zo'n goed idee is. Stop the wedding. Airplay.

0: Heerlijke klassieker uit de jaren 80 hier bij Melinda FM van Freddie James. Dat was Get Up and Boogie.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten? Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van Familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat Familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: De familie van de kleine Timeo in Onnet reageert opgelucht. Vooral omdat ze nu eindelijk duidelijkheid hebben. Timeo en zijn vader verdwenen eind juni spoorloos. Gisteren is vermoedelijk het lichaam van Timeo gevonden en vanmiddag dat van zijn vader. Journaliste Demi van den Ede kon met de familie spreken.
2: Ze zijn opgelucht omdat er natuurlijk nieuws is. Het zijn twee heel moeilijke maanden geweest. Ze hebben geen enkel idee gehad waar hun kleinzoon was. Daar komt nu een einde aan. Maar met dat nieuws van die vindplaats is er nu natuurlijk ook dat enorme verdriet.
1: Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er met de twee precies is gebeurd. De grote natuurbrand in de Hoge Venen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwmachine. Dat zegt nu ook het parket van Luik nadat verschillende media daarover berichten. Het parket bekijkt ook nog andere pistes. Het kan wel nog maanden duren voor het onderzoek afgerond is. Bij de brand ging meer dan 3000 hectare natuur in vlammen op. De politievakbonden trekken aan de alarmbel na de golf van schietpartijen in het Brusselse. In 3 dagen tijd waren er daar al 6. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Volgens de vakbonden wordt de problematiek niet grondig aangepakt. De burgemeester van Sint-Gilles, Jean Spinet, eist meer middelen om het geweld tegen te gaan.
3: Ik wacht over de oplossing en de steun van iedereen. Dat is niet meer een kinderspel tussen de federale en de institutie in Brussel. Meer politieagenten en blauwagenten in de straat, meer onderzoekers, meer justitie, meer plaats in de gevangenis.
1: Bevoegd minister Quintin zegt dat politie en gerecht net resultaten boeken. Zo werden er al verschillende verdachten opgepakt. Regisseur Lucas Dont is vereerd dat zijn nieuwe film Coward de Belgische inzending voor de Oscars is. Het is al de 3e keer dat ons land kiest voor een film van Dont na Girl and Close. Je hoort Lucas Dont.
4: Het went niet. Het voelt nog altijd als een groot geluk eigenlijk. Als een groot privilege ook om België te mogen vertegenwoordigen met onze film Coward. We zijn een klein land, maar waar wel heel sterke films gemaakt worden. En dus om met onze film gekozen te zijn, dat voelt bijzonder.
1: In januari weten we of de film genomineerd wordt. Coward werd al bekroond op het filmfestival van Cannes. Bij ons komt hij in oktober in de zalen. De Sloveen Tadej Pogačar heeft met gemak de 4e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Hij viel aan op 50 kilometer van de finish en kwam solo over de streep. Onze landgenoot Jarno Vidar werd knap 2e. De Oostenrijker Felix Gall kwam als 3e over de streep. Pogačar blijft zo ook comfortabel in het rood. Wout van Aert zakt buiten de top 10. Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag buien, maxima rond 27 graden. Donderdag blijft het droog en halen we 30 graden. Vanaf vrijdag nog zo'n 23 graden en dan gaat het ook regenen.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
5: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90's. Welkom bij 90's at Night. Melinda FM.
1: Things are going wrong. And that all the things around you are falling from the sky. And everything is never

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Country-legende Dolly Parton is overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Ze kampt al een tijd met gezondheidsproblemen. Dolly Parton brak door in de jaren 70 en 80, maar trad nog altijd op. Je kent haar ongetwijfeld van hits zoals 9 to 5 en Jolene. Een immens verlies, zegt zangeres Barbara Dex, die haar uiveren goed kent en zelfs toert met haar nummers.
2: Voor mij is Dolly Parton echt wel de vrouwelijke Elvis Presley. Weet je, Elvis Presley was de king of rock and roll. Dolly Parton is de queen of country. Hè? Ik bedoel, dat is een legende, dat is een icoon, dat is een heel groot voorbeeld voor heel veel mensen. Dus zij heeft die muziek ook gewoon groot gemaakt en gebracht.
1: Maar Dolly Parton was ook een jeugdvoorbeeld, zegt ze.
2: Ik ben met haar muziek ook wel opgegroeid. Eigenlijk als jonge meid al was ik helemaal in de baan van country muziek. En dan Dolly Parton stak daar heel eerlijk mijn nek en schouders voor mij bovenuit. Omdat haar liedjes zijn zo oprecht en eerlijk. Als je ziet wat voor een talentvolle vrouw ze was. Wat een krachtige vrouw ook, sterke vrouw.
1: Dolly Parton werd 80. Op de luchthaven van Charleroi moesten meerdere vluchten omgeleid worden omdat er brandstof was gelekt op de start- en landingsbaan. Die moest afgesloten worden om alles op te ruimen. 10 vluchten werden omgeleid, een aantal anderen moesten tijdelijk boven de luchthaven blijven cirkelen. Intussen is het vliegverkeer weer hervat. Aan de rand van Barcelona woedt een bosbrand, dat melden de autoriteiten. Zo'n 25 bewoners aan de noordelijke stadsrand worden geëvacueerd. De andere inwoners moeten binnenblijven en hun ramen en deuren gesloten houden. Het vuur ontstond deze namiddag. Zowat 35 hectare ging al in vlammen op. 160 brandweermensen en 12 blusvliegtuigen en helikopters proberen het vuur te blussen. Vannacht bewolkt met plaatselijk een bui, minima rond 17 graden. Morgen wisselvallig met na de middag buien, wel warm tot 27 graden. Donderdag droog en rond 30 graden. Vanaf vrijdag regen bij een graad of 23.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: In de VS hangen de vlaggen in het hele land de hele week half stok na het overlijden van countrylegende Dolly Parton. Dat kondigt president Trump aan op zijn eigen sociale media-platform. Trump noemt Dolly Parton een van de grootste countryzangeressen ooit en een groot verlies voor miljoenen mensen. Dolly Parton was 80. Er rijzen veel vragen over hoe de vader van de kleine Timeo zomaar kon verdwijnen. De man werd veroordeeld voor zware geweldfeiten en zat thuis met een enkel band. Hij mocht enkel onder voorwaarden zijn huis verlaten voor werk of om boodschappen te doen. Eind juni verdween hij samen met zijn zoontje van 5. Je hoort Lisbeth Wiseur van het agentschap Justitie en Handhaving.
2: Die enkelband heeft geen GPS, dus als die zich buiten de perimeter bevindt, kunnen wij die inderdaad niet lokaliseren. Dat zou natuurlijk heel veel werk zijn om iedereen, en we hebben vandaag meer dan 2000 mensen onder elektronisch toezicht in Vlaanderen, om iedereen elke minuut te kunnen monitoren waar dat die dan zou zijn. En natuurlijk, ja, een enkelband is ook bedoeld als een reïntegratiemaatregel, dus is ervoor gemaakt om mensen stapsgewijs de vrijheid terug te geven.
1: De lichamen van de twee werden vandaag en gisteren wellicht gevonden. Een autopsie moet hun identiteit nog officieel bevestigen. Zeker 1 op de 4 spelers in de American Football Competitie loopt tijdens zijn carrière hersenschade op. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Het gaat om een aandoening die kan leiden tot agressie, depressie, paranoia en geheugenverlies. Komt vooral doordat spelers vaak klappen op hun hoofd krijgen. Sinds een jaar of 10 neemt de sport wel maatregelen om de risico's te beperken. Ze dragen onder meer speciale helmen om hun hoofd te beschermen. Vannacht bewolkt met plaatselijk een bui, minima rond 17 graden. Morgen wisselvallig met na de middag buien, wel warm tot 27 graden. Donderdag droog en rond 30 graden. Vanaf vrijdag regen bij een graad of 23.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.